0: beste muziek
1: hoor je hier.
0: Radio Memory.
2: You can dance. For inspiration.

mengdag, het is dag woensdag, heel de avond in het café. Er zo heb ik heel wat pong op, donkere neuzen zo heb bij mij. Donderdags naar door, vrijdags de roulette.

mijn wife zal nooit niet klagen dat ik zing teun achteraan. Want als ze daar het zagen, dan slok ze punt en bla. Mijn jong die moet zwagen, dat is voor hun eigen goal. Want als er een blit, dan klopt.

ik ben boos op een bedrijf. En de eerst een goeie geest. Mijn mensen hebben schrik van mij, ze noemen mij de beest. Ik wandel over laken, daar iedereen in de grond. Want business is business om de rest.

bliksemtuigen, socialisten, neigers, jouden enzovoort. Jeannette en makakken hebben repijter ooit gemoerd. Ik sim verkeerwopens ter verdediging van de stad.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Proost, hè?
4: Wat doe jij nou?

other girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend.
1: Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
0: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
1: Waar. Dat is niet waar.
0: Ja, dat is wel waar. Want ik kwam er als eerste uit.
1: Ja, maar ik ging er als eerste in.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand. Uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële hulplied van Lucien van Impe. Mijn

rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: Montali, Silaki en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemorgen.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uur leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uur leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
7: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: Ja, dat was gelijk de titel. Van harte bedankt daarvoor, Mr. Phil Collins. En ja, het is weer de tijd van de dag. Het uur is weer geslagen voor een nieuwe aflevering van Hit Revival. Drie decennia bommuziek in één uur. Phil Collins, ja, Sister Studio, hij is niet erg te spreken. Ook over het album No Jacket Required. En is geen echte grote fan van dit nummer. Alhoewel, ja, hij wel de geweldige blaassectie wel heel goed vindt. Want hij vertelde aan Rolling Stone in 2016 dat hij zichzelf niet was op het moment dat hij dit nummer maakte en verklaarde: ik ben nu volwassener en speel veel liever nummers die bij me passen. Maar ik vond het eigenlijk nog nooit geen echt slecht nummer. Nee, zelfs een van zijn betere. Maar ja, in dat nummer speel ik maar een klein rolletje, al dus nog Mr. Phil Collins. En toen dit nummer in 85 uitkwam, werd Collins door critici bekritiseerd. Toch wel, vanwege de gelijkenis. Ik heb er eigenlijk niet bij stilgestaan, maar ja. Met de Prince hit 1999. En Collins reageerde door te zeggen dat hij een hele grote fan was van Prince. En dat hij zijn originele versie die hij had gemaakt van Susu Studio nog veel meer op die van Prince leek. Dus hij gaf het wel langs de ene kant een klein beetje toe. Nou ja, dat was de eerste uit ons centraal jaartal 1985. Phil Collins en Susu Studio. Ik heb straks nog onder meer voor je Duran Duran, Me and My, Catapult, Bill Baxter, The Cranners, The Police, The Hollies. Ja, ik zal er maar mee stoppen zeker. In ieder geval, geniet ervan, want dit is nog iets wat jij volgens mij toch wel kan appreciëren. Dus wij zijn Frasi, Abba. Ja, je hoorde het al een hele tijd aankomen. Hier zijn ze nog eens met Voulez-vous.
1: Hit Revival. The ultimate entertainment experience.

0: Arena. De bekendste en meest iconische New Wave Pop hit. Ja, werk je eigenlijk van deze twee Belgen. Het nummer werd geschreven door de zanger en gitarist Remmer de Smet. En is uitgegroeid, eigenlijk mogen we toch wel zeggen, tot een ware cult Belgische popklassieker. En de muze, zoals ze dat soms durven te noemen. Dus eigenlijk de dame die model stond voor de titel is Lena Adriaansens. Destijds de uitbaatster van een café. En dat verscheen al in 1982 al als dubbel single eigenlijk. Want de A-kant, nou, daar stond toen op Quand le film est triste. En de B-zijde was dan Lena. Maar de definitieve en bekendste versie, die stamt uit ons centraal jaartal zoals we hem vandaag voor je hadden. Uit 1985. De track werd later ook toegevoegd aan het album Trop Petit. En het groeide uit op het visitekaartje van de band. En werd in 2005, ik weet niet of je dat nog kan voor de geest brengen, maar door de luisteraars van de toenmalige BRT-zender Radio Donna, het beste wat ze ooit hebben uitgebracht, moet ik eerlijk zeggen, en verkozen tot het beste Belgische nummer uit de jaren 80. En Radio Donna, dat klonk toen zo.
1: Donna.
2: Prettig prikkelende zomerhits.
0: Ja, dus ook alweer een hele tijd achter ons natuurlijk. En misschien kunnen we nog wel eens iets arrangeren. Proberen met die jingle, met die zomerhits en dergelijke. Want ja, destijds, het werd toch allemaal betaald met belastingsgeld. Dus het is toch een klein beetje allemaal van ons, nietwaar? Oké, eens even kijken wat ik zo dadelijk nog allemaal op de muzikale plank voor je heb. Kelly Mary, Me and My en Talking Heads komen eraan.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Hit Revival. All Hit Radio.

Ik denk dat je niet echt wil weten wat deze dame aan het denken was in 1985. The Lady Don't Mind van The Talking Heads. We nodigen ze dadelijk voor een party. Tom heeft erbij uit. Maar eerst...

0: andere kant van onze Belgische taalgrens in Wallonië. In de nostalgie Summertime Top 1000 staat deze genoteerd op 768 dit jaar. Bill Baxter, wij draaiden hem nog eens even uit ons centraal jaartal. En je hoorde Embrasse-moi, idiot.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Plus Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goeiemorgen.
3: Nobody plays a better variety of music.
4: This is Hit Revival.
5: Iemand roept al wat regen. Bliksem slaat in het rond.

0: Ik hoop dat je het nooit moet gebruiken, maar nu weet je ook, nou eens even, we hebben het er tussen gestoken. Ja, hoe het klinkt eigenlijk, die SOS, hè? Ik zeg het, ik hoop dat je het nooit moet gebruiken. Maar ja, de Police hoorde je nog eens even met Message in a Bottle. En daarvoor, ja, Vlaamstalig werk, rockwerk, ja, de Kruiders. We mogen er toch wel trots op zijn, zij ook natuurlijk. Je hoorde, wat komen moet, dat komt. Ja, af en toe, dan komt er wel eens wat op een levenspad. En soms, ja, zijn dat moeilijke zaken, zijn dat leuke zaken, trieste zaken. Maar we moeten er allemaal mee doorgaan natuurlijk. Dus even kijken, onze bastaard van deze week die staat op jullie te wachten. En we zijn dit keer naar de jaren 60 getrokken. Geschreven door Alan Clark deze single en Donny Hicks en Graham Nash. En het was ook de allereerste originele single van die groep waarop zij direct als auteurs werden vermeld. Eerdere nummers werden uitgebracht onder een pseudoniem genaamd Al Ranchford. De bastaard van deze week komt uit 1966.
1: Bastaard van de week.
0: Heel wat grote hits hebben de Hollies afgeleverd in de jaren 60 en ook in de begin jaren 70. Maar deze stap komt dus uit 66. Wat je ook nog doet, doe het goed, maar denk eraan, doe het

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtax stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uur leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Katrien Verheijen.
4: Cindy.

0: Voilà, en we zijn er terug. Want het is natuurlijk zaterdag en dan is er tussen 10 en 12 uur natuurlijk U Vraagt, Wij Draaien. En u kan nog steeds bellen op het nummer 0266 99 en 660. En ik zou zeggen, welkom natuurlijk bij het programma. En we hebben meteen iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy.
0: Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen.
0: En welke plaats zou je graag hebben?
1: Want dat wel, ik zou nog een plaatje aanvragen van Margriet en Céline tezamen. Ja. En voor het leven met elkaar.
0: Oké. En voor wie zou je dat willen draaien?
1: Wel, voor Vivian natuurlijk, voor mijn vriendin, voor jullie. Voor Tony en Nancy. Voor Frans en zijn vrouwke, voor Rudolf en Anja, voor Johan de radioman, voor Roosje, voor Danny de Groot, voor Jeremy, voor Katrien, maar ik zie dat Katrien er nog niet is.
0: Nee, het is even te laat, maar ik heb er wel aan.
1: Maar dat kan gebeuren. Ook voor alle fans van Sal en Segers, want wij gaan binnenkort naar Spanje, zoals ik al zei. Dan ook voor alle mensen die nooit een plaatje krijgen. En voor alle mensen die aan het luisteren zijn.
0: Oké.
1: Okay. Dat was het dan.
0: Oké, okay, de plaat staat klaar en ik ga ze voor u draaien.
1: Dankjewel, Cindy.
0: Ja, dag Geert. Tot de volgende.
1: Dag. Tot de volgende dag.

0: Voor het leven voor elkaar, Céline en Margreet Hermans. En ondertussen is ze erbij gekomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy en iedereen.
0: Goedemorgen. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Dag, Pubbe Meekes.
1: Goedemorgen.
0: Dag, Frans.
2: Ja, dat is Frans, ja. Zeg, dat was een mooie plaat, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja, dat was mooi gezongen van Céline van de Brugavond. Ja, mooi. Dag, Katrientje.
1: Ja, dag, Fransken. Je moet nog een beetje wakker worden, hè.
2: Amai. Zit ik er ook nog?
1: Ik had mij overslapen. Erg, hè.
2: Oh, dat kan gebeuren, hè.
1: Ik was om 6 uur wakker, hoor, en ben opgestaan. En om 8 uur ga mij nog even neerleggen in 9:30. Dat is niet mogelijk.
2: Ja, dat is gevaarlijk als je terughoudt. Nee, dat is gevaarlijk. Dat weet je.
1: En onze Erik liep er rond. En, ja, nee. Hij vond het niet nodig om mij wakker te maken. Dus ja, ik was
2: als
1: even...
2: Als een vrouw slaapt, ik maak ons ook niet wakker. Toen, nee.
1: Man. Maar ook, ik ben er geraakt. Nog half in slaap, maar alleen.
2: Ja. Ik ga de groetjes doen.
0: En welke plaat?
2: Van Wiltura en Groen verjaardag.
0: Ah ja. En ik weet voor wie?
2: Ja, je weet het. Ik ga eerst groeten aan jullie beiden.
1: Dankjewel.
2: Aan Hilke, en aan Yves, aan Marianne, aan Kelly. Dan aan Geert en Vifke, aan Tony Nancy, Jan de Radioman, aan Rozeke. Dan speciaal van mijn broer, die hebben vandaag verjaard en groeten verjaardag.
0: Ja.
2: Dan is een vrouw Anja, dan natuurlijk ook groeten van Anneke, aan Jeremy. Allemaal zijn er vele. Ik ga zeggen, alle luisteraars en alle medewerkers van de radio, want anders dat kan niemand niet vergeten.
1: Dat is waar.
2: Maar ik ga niet zeggen dat auto mijn broer geworden is.
0: Ja, ik weet het wel. Ik weet het
2: hoeveel dat geworden is. Ik heb het wel verwaaid, die weet dat wel.
1: Ik weet het hier ondertussen ook al.
2: Oh, je weet het ook al.
0: Ja.
2: Hij is bij de gooi.
0: Ja, ja. Vanaf nu krijgt hij afslag op de tram zeker. Hij
2: gaat pensioen.
1: Ja, mooi getal, ja. Hè.
2: Ik ben een paar jaar ouder. Ik ben er 68.
0: Ah ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar ja, het leven gaat voort, hè. Ja. Ik heb me nu stilzetten, hè. Ik zou graag 25 zijn, maar dat is niet, het gaat niet, hè.
1: Nee, en weet je, we mogen altijd blij zijn dat we 68 worden, hè.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Dat is just,
2: ja. Dat is waar. We moeten blijven pakken als het komt, hè.
1: Ja, dat is waar.
2: Dus ik ga er aan vrij laten. En doe jullie voort. Dan gaan we voort luisteren.
1: Dank u wel.
2: En speel een mooie plaat maar voor mijn broers en verjaardag. Dan heb ik een verjaardag voor mijn teuren. Ja.
0: Maar we hebben wel nog iemand aan de lijn.
2: Ja?
0: Ja, ik weet niet wie, hè. Ik weet het zelf niet, dus... Wij gaan ook... ontdekken wie.
2: Hallo, okay.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Maar die is ondertussen verdwenen, blijkbaar. Oké, maar dan gaan we naar de plaat luisteren. Hè.

0: En dat was natuurlijk een gelukkige verjaardag. En dat werd aangevraagd door Frans voor zijn broer Rudolf. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag, Jeremy.
2: Dag.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Dag, Jeremy.
1: Ja.
2: Ik zeg ook dag, Jeremy.
1: Ah, dag, Katrien ook, ja.
2: Ah, voilà, zie ik.
1: Dat komt te laat, dat mocht van een reuren, wat is dat toch, hè?
2: Ja, en ik heb een probleempje. Maar ik zal het straks
1: eentje
2: hier wel
1: maar
2: oplossen, ja. Eentje maar, ja. Momenteel eentje. Alhoewel, ja, boom. Ik ga er niet op in gaan.
0: Ik ga Sabine, kom maar kijken.
2: Ja. Maar je mocht dat ook niet vertellen, Jeremy. Cindy Jeremy, want je lacht te veel met mij. Als ik technisch iets niet weet.
1: Ah, ja. Ja, ik zet de camera op, ik zie het ook, zeg.
2: Mooi bloemetje, hè. Op mijn scherm.
1: Maar dat is omdat Cindy haar dingen op dat andere scherm zet.
0: Ja.
1: Ja, dat is het probleem. En nu weet je niet direct wat dat probleem is.
2: We moeten uw knoppen opzetten, zegt ze tegen mij. Dus ik druk erop en ik heb geen scherm meer. Ah, dank u, Cindy, dat mag volgen.
0: Jongen, ja, er voilà, stond hier niks op. En ik dacht van, ah ja, ik zal ik.
2: We zijn er.
0: Op MR-list drukken, ja. En dat stond al in het midden. En ik dacht, ah ja, en dan moet ik dat nu aan de andere kant doen. Dus ik heb mijn bal altijd staan.
2: We zijn er geraakt.
0: Voilà.
1: Oké. Okay. Ja, wel, ik wou vooral een gelukkige verjaardag wensen aan de oude Rudolf Stevens.
0: Dat had jij gezegd, dat hadden wij niet gezegd, hè.
1: Ja, maar die weet dat, die verwacht ook niet anders van. Als ik nu vriendelijk ga doen voor zijn verjaardag, dan gaat hij zeggen, onnozelaar. Bij gisteren al, om middernacht heb ik mijn wekker gezet om hem te bellen, dus dat vond hij super lief.
0: Ja,
1: dus ik moet vandaag de schade een beetje inhalen.
0: Ik weet het, ja, want je was de eerste die hem gelukkige verjaardag gewenst heeft.
1: Dat zijn vrienden, hè, ja, kijk.
0: En ik heb een half uur kunnen
1: laten. Iedereen zegt dat hij maar 65 is, maar dat is niet waar. Die mens is 75. Ik weet dat, je zou dat niet zeggen. Je zou zeggen dat hij 85 is, maar het is 75. Het is 75, die mens kan er ook niet aan doen. En ik heb voor hem zijn, ja, toch wel op één na favoriet liedje aangevraagd.
0: Ja, ik weet het.
1: Ik kan nog niet zeggen welk, anders met hem zijn radio af. Dus we gaan gewoon hem verrassen met zijn favoriete platen. En alle mensen mogen dat weten, dat is echt zijn favoriete. Hij komt daar niet graag vooruit omdat het anders te veel gedraaid wordt. Maar voilà, bij deze weet iedereen.
0: Dat is niet waar.
1: Cindy, ja, moet je dat niet. En daar heb je dol om mij op mijn plasje te zetten. Dat ben ik zeker van. Ik zal even wachten.
0: Ja, het zal wel goed kunnen zijn dat Rudolf is.
2: Hallo, Radio Memory.
0: Is Rudolf? We hebben dus iemand.
2: Wacht hoor, ik ga er u bij zetten als ik weet hoe dat moet. Hoe moet dat?
1: Nee, Katrien weet niet hoe dat moet.
0: Voilà, en ik denk dat wij ondertussen iemand aan de lijn hebben. Hallo.
3: Hallo. Goedemorgen maatjes en goedemorgen people. Dag oud versleten ventje.
1: Ja, zullen jij nu in de spiegel ontzien?
3: Hela, wie, dat mag dan deze wel 65 zijn, hè? Maar dat kan met zijn snotneus waarschijnlijk nog goed mee, hè?
1: Dat is waar.
3: Ah, voilà. Want ik denk dat je meer versleten bent dan ik.
2: Ze smijten mijn bloempot.
3: Als je nacht waren zo lief, ja. Je bent serieus als gewoon aan die nou, hè?
1: Ah ja, tuurlijk. Anders zou je zeggen, die is veel te vriendelijk, dat klopt
3: van,
1: niet.
3: Van de nacht toeg ik nou echt aan my nice man mode geliefd. Zeg, als ik hem nu moest bij mij, dan krijg ik hem een stevige knuffel. Maar ik ben stilletjes aan het veranderen.
1: Dat is mee. Het is voor die knuffel te ontwijken dat ik dat doe, hè.
3: En dan zegt Katrine Cindy en dan zegt hem zo, hè, het is voor die knuffel te ontwijken. Hè. Als ze mij tegenkomt, hè, dan is het recht en ik passeer hem dan zo. Er is van, wat is het, joh? Krak je een knuffel?
2: Ja.
1: Ja.
2: Een grote mond, hè, Rudolf.
3: zo lief manneke met een groot bakkes, maar met koekenhartje.
2: Oh, ik zeg het, een grote mond, maar. Hè. By the way, Rudolf, een gelukkige verjaardag, want het was een rare telefoon. Ik heb u direct op de lijn gezwierd.
0: gelukkige verjaardag. Ook al gedaan. Hè.
3: Nee, maar ik wist, Anja zegt ook tegen mij, zeg ja, hij is mij aan het uitdagen, want ik dacht te bellen in het tweede gedeelte om alle mensen te bedanken dus die aan mij een gelukkige verjaardag wensen.
0: Maar
3: je
0: kunt ook niet bellen, hè?
3: Maar ik zeg, dat kan ik nu toch niet laten voorbijgaan, nu dat mijn maat dan aan de andere kant van de lijn hangt. Dus zeg, want dat is echt mij aan het uitdagen, hè.
0: Ik kende me.
3: En wat heb ik goed? Maar ik was toen aan het bellen, hij heeft toch weer al geen zeven plaats van Biltuur aangevraagd, hè.
2: Een hele mooie.
4: Een heel mooi.
3: Ja?
2: Nee, dus.
3: Wat heeft hij me aangevraagd?
2: Ja, Bella Afrika.
3: Maar zeg, niet draaien, mijn verjaardag.
4: Jawel.
3: Nee. Jawel, ik draag je niet vandaag. Dat zit hem super leuk. Dus gewoon de
4: radio onmiddellijk stiller.
0: Ja, wat moeten we nu doen? Café!
3: Nu zal ik eens iets schoon zeggen tegen de radio, maatje. Dus ik weet ook dat je mag. Het was gezegd, een rotzakje.
4: Ik weet dat. Zeg, ondertussen is de strip afgeraakt, hè?
3: Is hem af? Ah, stuur hem maar eens door dan, hè?
4: En nu gaan de mensen denken, wat een strip. Ah wel, ik ben in mijn pen geschoven en ik heb een strip gemaakt van Stevens en Casale die Alexander ontmoeten.
0: Ah, leuk.
3: Ja.
4: Dus ik weet nu nog niet, gaan we dat uitbrengen of niet, Stevens?
3: We gaan dat een keer bespreken samen met onze goede vriend en onze muzikale vriend en onze manager zo'n beetje op muzikaal vlak. Met onze Freddy en Claudine, hè?
4: Ja, gaan we doen.
3: Of dat moet een goede sponsor zijn. Wie weet kan Hilde ons misschien sponsoren voor... je weet, dan brengen we een cd'tje uit met het boek, met het strippetje erbij. Dus.
4: Ja, voilà. Het cd'tje gaat niet nodig zijn, want ik heb... er staat een link bij van Spotify ook.
3: Oh?
4: Hey, ik heb er werk in gestoken, zijn man.
3: Amai, ga, maak me benieuwd. Wat is dat? Zijn er aan het uitlopen dat ik een keer tot in Herne kom om te komen zien?
4: Nou ja, nu dat je volgende week niet komt, moet ik je toch naar hier trekken.
3: Voilà, hoor je dat nu? Zo zijn kameraden, hè. Ja. Ze maken elkaar naakt, maar ze kunnen elkaar niet missen.
2: Ja.
3: Nee, maar is goed. Nee, maar als ik... we gaan wel iets verzinnen om tot daar te geraken, is het goed?
4: Dat is goed.
3: Je weet, ik heb daar een trucendoos voor, hè. Goed. Zeg, Cindy en Katrientje, nu dat ik toe aan de lijn heb, doe ik eerst en vooral dus de groetjes aan jullie twee ook.
0: Dank
3: aan al mijn radiocollega's, zo kan ik niemand niet vergeten. Maar vooral ook aan ik zeg eerlijk en oprecht, dus aan mijn allerbeste kameraad. Dus hij durft wel eens als een duiveltje uit een doosje komen, maar ik weet dat het allemaal zo niet gemeend is. Dus wij zitten op elkaar de snack altijd, maar... de mensen mogen dat gerust weten, dat is echt puur amusement van ons twee. Hè? Dus ik zou zeggen, maatje, daar aan de andere kant, het was gisteren zeer tof vannacht. Dus ik had dat niet verwacht, want ik was er ontroerd van, dus van uw telefoontje. Dat had ik niet verwacht. Dus, en ik zou zeggen dus aan iedereen, aan Roosje, ik heb Geert al gehoord, ik heb mijn broer Frans gehoord. Ik doe de groeten dan ook aan Anneke, want die is aan het meeluisteren. Aan mevrouw Anja, aan, wat zou ik zeggen... aan, hoe noemt hem het? Johan en Frida. Ik heb Daniel. Wie hebben we nog? Erik, Liesje. En voor de rest zeg ik gewoon aan iedereen die meeluistert. Want anders zou ik mensen kunnen vergeten. En dat is zeker niet de bedoeling. Geniet van het prachtige weer. En bij deze dus. Ik vraag dan een plaatje aan van... ik ben dan nog heel lief. Ik ga een plaatje aanvragen van Bart Peters.
0: Ja.
3: Je nam je jas.
0: Oké, die gaan we straks draaien.
3: Dat is een hele mooie om te draaien, hè. Dus, ja. Ik hoor nu toch, ja, Wiltura gaat er doorkomen met Bella Afrika. Maar sorry, Cindyke en Katrientje, ik ga dan de radio wel van volume op een laag pitje zetten.
0: Want het is eerst nog reclame.
3: Ah, wel, maar dat is goed. Oké, zeg voor jullie nog een hele fijne uitzending. En kameraad, merci voor het telefoontje, hè.
4: Dat is heel graag gedaan.
3: Oké.
0: Dames. Dag Rudolf.
2: Salutjes.
3: Dag jullie.
2: Dag.
3: Salutjes. Dada.
2: Dag.
5: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
7: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
6: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Katrien Verheijen.
2: Cindy de Koman.

0: ja, er is van alle Afrikaanse geluiden op deze plaat, Bella Africa. Dus de lievelingsplaat van onze Rudolf.
1: Ja, we hebben hem nu gelukkig gemaakt, he, voor de rest van zijn dag.
0: Voilà. Straks krijgen wij onder ons voeten van. Maar wij hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindyke.
0: Ah, dag Rozeke.
2: Hoe gaat het met u?
0: Ja. Ça va, ça va. En met u?
2: Ça va, allee dan. Ik zou graag de groetjes doen aan mijn vriendin Ildeke.
0: Ja.
1: Ja.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en gelukkige verjaardag, Rudolf, en nog vele jaartjes erbij. En voor zijn lief vrouwtje Anjakken,

0: draaien, luisteren naar de plaat van Rudolf.
1: Met ja, maar dat is goed, hè?
0: Maar ze komt er rekening aan vast.
1: Ja. Nog een goede zaterdag, hè?
2: Salutjes, Roosike.
1: Dag. Dag. Kapwintje.
2: Dag.
1: Dag.
0: Dag.

0: En deze was dus heel speciaal voor Rudolf.
1: En dat was Jij nam je jas van Bart Peters. En wij hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindy, met Anja.
1: Ah, dag Anja. Ça va?
2: Dag.
1: Je hebt een jarige plaats?
2: Ja, zeker. Maar ik heb het zo druk, ik heb niks aan telefoon, appjes. Ja, wel allemaal leuk, hè.
1: Ah ja, maar ja. Bij mij was het vannacht, hè.
2: Ja, zeker. Ja, dus... Maar ja, die twee mannen die zitten nog steeds aan de telefoon, want ze zeggen iets van vrouwen. Maar die mannen, die komen er nog meer van, hè.
0: Daar kregen wij geen spel tussen.
2: Ik denk, ik ga even naar de slaapkamer, want anders kom ik er niet tussen. Maar ik wil even de groetjes doen aan jullie.
0: Dank u wel.
2: En een fijne uitzending. Maar dat is wel wel leuk samen, hè.
1: Ja, ja.
2: En dan, ja, voor alle luisteraars, of had ik al gezegd, voor alle DJ's van Radio Memory. Speciaal voor Rozeke, onze Anneke, mag ik niet vergeten. Franske. En het allerliefste maatje die nou aan de andere kant van de lijn hangt, Sharon.

0: Louis, Anna natuurlijk, Luna en Lucas, die schatjes. Ja. En Tony en Nancy en alle DJ's en ja. En iedereen die ik vergeten ben dan, hè?
1: Oké, en welke plaat zou je graag horen?
0: Nou, ik doe maar van Stevens en Casley.
1: Ja.
0: Alexander, want de opvolger die wordt ook mooi. Die komt eraan.
2: Je maakt ons benieuwd, hè, Anja?
0: Ja, maar
1: en
0: dat
1: nog
0: was lang, mooi.
1: Of
0: nou, ze zijn druk bezig.
1: Ah ja.
0: Ja. Maar Jeremy komt ook nog met een heel mooie single uit, dus ja, dat is ook prachtig.
1: Ah ja, maar
0: ook
1: dat
0: mag
1: dat
0: ik niet over vertellen.
1: Maar ja, dan weet ik wat dat is.
2: Die heeft hij een beetje zelf verklapt, hè? Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, in het programma van Katrien. Katrien zegt, deze plaat is zeker niet.
0: Katrien betaalt.
1: Stilletjes.
2: Ja, ja. En er was een ganse lijst en hij zei, ja... Allee, dat ze ertussen stond, die plaat. Ik zeg deze, godverdorie, ik had ze toch...
1: Had ze eruit gehaald.
2: Ja, dus ja.
0: En wat heb je in gedachten?
2: Ah, wel eerlijk, ik ben het al vergeten.
1: Ik weet het. Ik weet het.
2: Het gaat terugkomen, zeg maar.
1: Maar mogen we het al zeggen of
0: wat
1: niet?
0: Wat heb je vandaag gedaan?
2: Huh? Wel, geslapen. Geslapen. Toch wel.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja. Tussen de kartonnen dozen, eerlijk gezegd.
0: Nou.
1: Ik weet wat dat is. Ja. Ik zal het straks een keer het origineel draaien.
2: Ja, het gaat terugkomen, hè. Het is een Franse, dat weet ik, maar...
1: Het is een Daniel. Het is een Daniel.
2: Ja, ik ben mee. Ja, hè.
0: Ah, denk je... Ja, ja.
2: Ben mee.
0: De twee heren zitten nog steeds aan de lijn.
1: Oké, maar...
0: Dan gaan we alle twee zijn mond dicht. Ja, Pierre, niet.
1: Oké, wij gaan de plaat draaien. Bedankt.
0: Prima. En, nog een fijne dag.
2: Ja, voor jullie ook.
0: Dag. Dag. Dag. Doei.
2: Dag.
3: Van de 60s tot de 90s. Van de 90s tot nu. En ook Nederlandstalig. Radio Memory.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Katrien Verheijen.
4: Cindy de Koman.

0: Een heel mooie plaat. En we waren in Nederland met Maywood en Give Me Back My Love. En wij hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tjitske.
0: Ah, dag Hanneke.
1: Ah, goedemorgen. Ja, ça va.
0: Ah, het is wel kort, maar...
2: Ja, het was zo'n... Okay. Ja, ça va. Daarmee is alles gezegd. Hè?
1: Ja, voilà.
2: Ça va.
0: Oké.
1: Okay. Dan weet dat wel.
0: Oké.
1: Ah, wel, ik wil een keer de groetjes doen. Eerst en vooral aan mijn zusje Cindy.
0: Dank u.
1: Aan onze Rozeke. Ja. Kevin, Gaston, Jeremy, Nancy en Jos. Franske en vrouw. En natuurlijk een gelukkige verjaardag aan Mateke Rudolf. En mijn allerliefste zusje Anja. En aan Ilden en Yves. En aan Daniela. En Bert. En dan aan mijn zusje Katrien. En mijn stoere Bink.
2: Je stoere Bink staat van boven op tak.
1: Oh, hier en daar, jong.
2: Dat is waar, hè?
1: Ja, maar ja, het kan al werken gedaan. En chapeau erbij, manneke.
2: Ja.
1: Echt waar.
2: Maar ja, het zal zijn vruchten... hoe zeg je dat? De vruchten opbrengen, afwerken.
1: Ja, maar ja, het is dat. Parijs is ook niet op één dag gebaat, joh.
0: Nee.
1: En dat zo zien.
2: Maar ja, dat komt allemaal goed.
1: Maar ja, het is dat. Ja. Ja, dat was...
0: En welke plaat?
1: Een van Mieke.
0: Ah ja, Mieke.
2: Anneke en Mieke, hè.
1: Anneke en Mieke.
0: Ik heb gekozen voor Indian Summer, Mieke en Bandit, want ik weet dat Anja die heel graag hoort.
1: Ah, juist. Dat is waar.
0: Oké, bedankt voor te bellen.
1: Ik denk nog een fijne uitzending samen.
0: Ja, dat zal wel lukken, en, zeker. Met ons.
1: Maar ja, 21 is gewoon top.
0: Dankjewel.
2: Dat is ook lang geleden, hè.
1: Ja, ja, dat
2: zeg,
1: is waar.
2: Het was ook lang geleden, hè. Ja. Maar het was ook lang... Allee, ik ben ook een tijdje niet geweest, ook, hè. Ja.
1: Maar allee, het is gewoon top. Echt waar.
0: Dank je wel.
2: Merci, Kezanneke.
0: Ja.
1: Tot de volgende.
0: Ja, tot de volgende keer. En ja, tot volgende week, eigenlijk.
1: Ja. Allee, ja.
2: Dan ben jij weg, Cindy.
1: Oei,
2: is niet nice. Tot volgende week, zeg. Zijn ze zitten in Spanje?
1: Jongen, zo niet, hè.
2: Of het zou moeten zijn dat ze van Ginder uit het programma doet, maar...
0: Maar ja, ik ga even reclame maken. Ja, volgende week is er een onuitgegeven duo. Ons Katrien met Wendy.
1: Oh, super.
0: Voilà, dat
2: is nog afwachten, Anneke.
1: Maar ja, wat doet dat? Super, op allerlei dingen, maar...
2: Ja, maar dat is een duo... Allee, dat is... Ik moet de stoel van Cindy overnemen, dat is niet zo makkelijk. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
2: je moet zijn techniek,
1: ja.
2: Je moet alles doen, dus...
1: Ja, dat is nou wel... Ja.
2: Maar dat komt wel goed, zeker.
1: Ja. Nou ja, wat gaat dat goed doen. Zeker weten.
0: Geef al morele steun.
1: Ja, voilà.
2: En zij gaat dan op haar gemak op haar stoel liggen of in het water met een cocktail en denken, zie ze dat moet sukkelen.
1: Maar zij gelijk, ze verdient
2: maar
1: dat
2: ik weet niet.
1: Dat dat maar een keer doet.
2: Ja, zeg gelijk dat ze naar Spanje gaat. Ja, maar dat mij laten sukkelen, dat vind ik al zoiets minder.
1: Ah ja, nee, maar ze gaan wel van je zetten.
0: Een beetje meer zelfvertrouwen.
2: Maar ja, dat komt dan maar goed.
1: Ja, voilà. Het is dat dan.
0: Voilà.
1: Ja, allez. Groetjes nog.
2: Ja. Goed weekend, hè. Salutjes.
1: Ja,
2: goeie.
1: Dag.
0: Voilà. En wij gaan verder met The Shadows. Kom, Tiki.

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtax stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uur leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

0: Begint schrijft Frank van Damme met Wat een coureur.
1: De beste muziek
2: hoor je hier. Radio Memory.
0: En de volgende is dus Alexander van Stevens en Casalet. En dat werd aangevraagd door...
3: Door ons, Anja. Ja, ja, ja. Voilà. Voor de verjaardag.

0: is toch naar Parijs geweest, hè?
1: En dat was Alexander van Stevens en Casale.
2: En het volgende plaatje is heel speciaal, Cindy, voor jou en voor mij. Van Celeste, The Shadows en Kon-Tiki.

0: En dat waren de Shadows met...
1: Met Kon-Tiki zijn die. Ja, maar ja.
0: Gans arm.
1: Ik heb juist nog even mijn koek gebeten. Oké, het is binnen.
0: Nancy die vroeg... Goedemorgen, girls. Graag Miley Cyrus met End of the World. Dit voor jullie en alle medewerkers van Memory. Groetjes, Nancy.
1: Dus veel groetjes terug in Nancy. Voilà. En onze Josse.
0: Ja, de Jos mogen we ook niet vergeten.
1: Voilà.
0: Dus groetjes van hier en een dikke knuffel. En we gaan de plaat draaien.

0: Een heel mooi liedje als je het mij vraagt van Miley Cyrus. Amai.
1: Het is end of the world, hè. Voilà. Nadien, nog groot een bang, het is gedaan.
0: Precies, hè.
1: Want een bang kwam niet.
0: Nee. Laat het nog een beetje uit, hè, Cindy.
1: En we kregen ook nog via onze Tidio een bericht binnen. En dat vanwege onze Kurt, of natuurlijk Danny de Groot. En hij vroeg, goedemorgen ladies, kunnen jullie eens de groeten doen aan iedereen die aan het luisteren is, maar ook speciaal voor de verjaardag van Rudolf. Graag Mieke met Engelbewaarder. En Mieke is wel heel populair in ons programma. En dat zal u later nog wel merken. En volgens mij is dit de echte Engelbewaarder. Ik hoor die versie eigenlijk het liefst van al, de originele. Geschreven door Pierre Kartner.

0: mijn engelbewaarder. En dat allemaal met...
1: Mieke.
0: Inderdaad. En we hadden nog een stukje voor Mieke.
1: Ja, Anneken die had ook een plaatje aangevraagd voor de verjaardag van Rudolf. En ook Mieke. Indian Summer.
0: Ja, want ik weet dat Anja fan is van dit liedje.

0: Cindy de Koeman.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Katrien Verheijen.
0: Cindy de Koeman.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: en Say Goodbye, The Manhattans, want we weten dat dat een lievelingsplaat is van Rudolf. En dit was van Hans Schut Memory Team, speciaal voor de verjaardag van Rudolf. En natuurlijk ook voor alle luisteraars, natuurlijk.
1: En ons Molly stuurde ons een berichtje. Ze deed de groetjes aan Cindy, aan mezelf, aan Erik, Jos en Nancy, Johan en Frida, Fransken en zijn vrouw, haar zus Marijken, Jacqueline en het Hanse Radio Memory Team. En we mochten zelf eentje kiezen en ja, ik liet Cindy doen.
0: En ik weet dat zij deze een mooie, allez, een heel mooie plaat vindt. Dus heb ik gekozen voor In Jouw Ogen van

0: En deze was dus speciaal voor ons, Molly.
1: Ja, in jouw ogen van Gratanen. En we kregen nog een berichtje en dat komt vanwege onze Wendy. Dus die volgende week eigenlijk het programma doet, tezamen met Katrien. Dus u vraagt, wij draaien. Dus het zal wel super worden met die twee dames. En ze schreef van, hallo daar in de studio. En niet te warm, wil je dit voor mij draaien? En zij vroeg dus Fever van Alex Warren. En de groetjes doen aan het Memory Team en alle luisteraars. En ze vindt dat het hier er gezellig uitziet.
0: Het is ook gezellig, is het niet?
1: Ja, tuurlijk. En ook om Rudolf een gelukkige verjaardag toe te wensen. Dus allemaal vanwege ons Wendy. En zij vroeg deze Fever Dream.

0: Fever Dream. En dat allemaal met Alex Warren.
1: En Martin vroeg ook een plaatje aan. En ja, Cindy, het is vandaag Wiltura-dag en Mieke. Ja. Dus we gaan nogmaals luisteren naar Wiltura.
0: Met?
1: Hemel.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Laris

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Katrien Verheijen.
2: Cindy de Koeman.

Ja, ja. En dat is inderdaad voor mij. It's a holiday. Manuel Goodbye, Audrey Lenders. En Audrey Lenders is een Amerikaanse actrice en zangeres, vooral bekend door haar rol als Afton Cooper in de iconische tv-serie Dallas. En ze begon al op jonge leeftijd. En ze wordt vandaag 70 jaar.

0: Manuel Goodbye, Audrey Lenders.
1: Ja, amai, ga je mijn maag horen lawaai maken? Ja. Het volgende plaatje, dat is dus voor Wendy en Gunther. Zij zitten dus ook in de verbouwingswerken, echt nog groter dan bij ons.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Er staan nog een half huis, zou ik zeggen. Oh, heren, moest als dat gaat horen, man. Het is echt stenen afbreken, het is muren afbreken, het is... Ja, allee, dus daarmee kunnen wij haar nu niet helpen. Het is een moeilijke. En toch heeft ze gisteren ons komen helpen met meubels ineen te steken. Dus,
0: dat zijn vrienden, hè?
1: Ja, en speciaal voor haar dit plaatje. Want ik weet, ze hoort dat graag. En ik zie ze eigenlijk al van haar neen naar haar andere container springen. Op dit liedje. Dus, en ook voor haar dochter. Want die haar dochter is mij hier een beetje aan het testen op Messenger.
0: Usha.
1: Ja, maar ze gaat mee met onze prijs, dus...
0: Ja.
1: Mijn vraag zal zoet zijn, Alicia.

0: En dat was Smetje met Lies.
1: Ja, Cindy, en ik denk dat we naar het einde van het programma gaan.
0: Inderdaad.
1: Dus doei.
0: Bedankt voor te komen.
1: Ik zou zeggen, amuseert u in...
0: Spanje.
1: Spanje ergens. Almeria. Die kanten, hè. Ja, allee, amuseer jullie alle twee. Ondertussen zitten ze hier als alle twee naast mij. Zo van, hé, wij gaan toch op reis.
0: We gaan zelf op reis.
2: Binnenkort samen met jou.
0: We gaan zelf op reis.
2: Dat zegt ze niet bij, hè. Ja. Binnenkort samen.
1: Ja, maar ik moet nog lang wachten.
0: En binnenkort is het bij ons.
2: Ja. Samen.
1: Ja, daar ga ik mij ook nog op mentaal op voorbereiden. Nee, echt waar, ik gun het jullie. Maar weet je, nu zou ik ook al zo even weg willen. Hè. Maar
2: een beetje.
1: Het zou wakker zijn.
0: Maar wanneer vertrek je op vakantie eigenlijk?
1: 17 augustus.
2: Oeh, is nog lang.
0: Ah ja, dat is inderdaad nog lang.
1: Ben dit? Nee, ik ben aan het aftellen. Ben optimistisch. Ja. Dus geniet ervan en ja. Voilà.
0: Dank u wel. En jullie gaan dat super doen volgende week. Dus volgende week zeker luisteren naar ons Katrien en ons Wendy.
2: En wij gaan ook bellen van Spanje.
0: Ja.
1: Wij nemen niet op voor Spanje, mensen in Spanje.
0: Wat zijn we weer lief voor elkaar.
1: Voilà, zie.
2: Jongen.
1: Je weet, ik ben altijd eerlijk, hè.
0: Dus in ieder geval bedankt voor te komen. En dus volgende week jullie. En u hoort mij terug. Blablabla. Ik denk
2: maandag.
0: Ah ja, maandag.
2: En morgen.
0: Maandag. Ja, maandag.
1: En morgen zijn hier ook nog, hè, Cindy? Ze is al weg.
0: Ik ben in vakantie. Dus morgen ben ik er tussen 18 en 21 uur. En de maandag ben ik te gast in het programma van ons gilde, de muziekdoos.
1: Oké.
2: Okay.
0: Dus, iedereen bedankt voor te luisteren.
1: Ja, en voor mij tot volgende week zaterdag.
0: En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.

0: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sudinfo is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Tally de Groot.

Plaatje destijds uitkwam in 1962, was er in België en Nederland nog geen officiële hitparade. Maar uit beschikbare lijsten zoals die van Muziek Express blijkt dat het bij ons toch nog redelijk verkocht. En het zelfs zowat een vierde tot vijfde plaats zou gehaald hebben in de hitparade. Let's Dance. Het begon allemaal met dit voor Chris Montez. En ook voor ons, een nieuwe Music Machine. I'm good.

Montel Jordan uit 95 uit zijn gelijknamige debuutalbum. En in het plaatje zit nog een ander liedje verscholen, maar misschien moet u dat zelf maar eens gaan opzoeken. Slick Rickson, Children's Story. Dit is de Music Machine. Als je zelf nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen door te mailen. De grootste hits @gmail.com

Elke week weer een uur lang niets dan de grootste hits. Dit is The Music Machine met Marco Borsato nog eens. Je bent binnen. En daarvoor Tom Johnson, It's Not Unusual. Laat hem aanstaan, want ik heb straks ook nog Bob St. Claw met Rock the Party. Eerst neem ik er nog eens mee naar de sound van de 80s. Voor wat een hit. Het is naar adem Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. All night long. Oh.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Everybody Dance Now zal u waarschijnlijk niet onbekend in de oren hebben geklonken. Het komt dan ook uit een ander nummer. Een nummer van de CNC Music Factory en Freedom Williams, die het in 1990 uitbrachten. Gonna Make You Sweat. Bob Sinclair was het bij ons met Rock This Party. Zometeen de darts, eerst Madness.

Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevoel.

0: Varieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: 3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Dit zijn ze, de grootste hits in The Music Machine. Elke week weer een uur lang. 5000 Volts was het. Een classic van hen, I'm On Fire. Met destijds nog Tina Charles in de gelederen. Want die verliet de groep pas in 1975 om een solo-carrière te starten. Ik heb zometeen een verzoekje, aangevraagd door Marijke, Meteor en Lisa met Schaduw. Maar eerst laat ik u nog eens meezingen. Desgewenst met My Baby Loves Lovin'.

0: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sud-Info is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf. Van de week.
5: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële hulplied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

Je zou natuurlijk onmiddellijk zin hebben om je dansschoenen aan te trekken als je dergelijke muziekjes hoort. 1979 was een hit van Dalida. Je hoort eens nog eens terug met Laissez-moi danser, oftewel Monday Tuesday. Hey, dag allemaal. Ik heb weer heel wat leuke muziek voor jullie uitgekozen in dit uur, want dit is uiteraard een nieuwe aflevering van The 70's Show. We zaten trouwens net nog in 1979 en dit was een hit in 1976.

Allemaal muzikale herinneringen uit de jaren 70. Dit was een hit bij ons in 1976. Ze kwamen uit Nederland en hebben trouwens een aantal hits gehad, ook bij ons. Dat was nog eens Ferrari, horen ze met Sweet Love hier in de 70 Show. En ook dit is niet onbekend, hier is

0: een andere keer misschien.
1: Opzij was er al stress in de jaren 70. Zou kunnen natuurlijk, want hij had er een hit over gemaakt, 1979. Dat was natuurlijk Herman van Veen hier in de 70 Show met Opzij, Opzij, Opzij. En daarvoor nog een echte feesthit van Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Trouwens, deels in het Zuid.

Een nummer die voor het eerst in de jaren 60 een hit was in de uitvoering van The Four Tops, maar deze Gloria Gaynor maakte er een cover van in 1975. Je hoorde ze nog eens met Reach Out, I'll Be There, met daarvoor nog Free uit 1970 met All Right Now. En tussen de twee platen in hoorde je het deuntje wat te horen was voor het aanstormende wielerpeloton in de jaren 70, jaren 80, jaren 90 tot 2017 zelfs. Ja, wat extra reclame voor het Zwitserse uurwerkenmerk in deze 70-show. Dat was het Rodania-tuntje uiteraard. Dit hier komt uit december 1979. Hier is Pink Floyd.

Nou, het blijft natuurlijk een van die onsterfelijke melodieën. Het was uiteraard een hit in 1980, maar het nummer kwam in de hitparade binnen in december 1979. Dus een hit helemaal op het einde van de jaren 70. Dat waren uiteraard nog eens Pink Floyd. Die horen ze met Another Brick in the Wall hier in The 70 Show. En dit komt uit 1977. Hier zijn The Guys and Dolls. You're my

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

De winnende song uit het Eurovisie Songfestival van 1976 voor Groot-Brittannië. Dat waren de Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, hier in de Eurovisie Songfestival 70 Show. Trouwens, in 1976 was deze single toen gestrand op de tweede plaats. Voor Frankrijk, hier is Catherine Ferrer.

Frankrijk strandde op de tweede plaats van het Eurovisie Songfestival in 1976. Dankzij deze single van Catherine Ferry horen ze uiteraard nog eens terug met 1, 2, 3. En met dit keer brengen we, of dit keer brengt ons bedoel ik naar 1977. De Belgische inzending toen voor Dream Express eindigde op de zevende plaats. A Million in 1, 2, 3.

keer won een Franstalig nummer in de jaren 70 het Eurovisie Songfestival. Dat was ook zo het geval in 1977, want daar zaten we de voorbije minuten met Marie Myriam. Je hoorde uiteraard nog eens het nummer L'Oiseau et l'Enfant. En daarvoor nog de Belgische inzending van Dream Express. A million in 1, 2, 3. We trekken naar 1978. België won Nipt niet. Met welke single hoor je zo meteen? Dit was de winnende song uit 1978 voor Israël. Izar Cohen en Alpha Beta. Abanibi.

0: 1978 voor Israël. Dat waren Izar, Cohen en Alpha Beta. En nu horen ze uiteraard nog eens terug met Abani B hier in deze Eurovisie Songfestival Special in de 70 Show deze keer. Trouwens, in 1978 deed België het ook bijzonder goed, want ze eindigden op de tweede plaats dankzij deze song hier van Jean Vallée. Hier is L'amour, ça fait chanter la vie.
1: L'amour, ça vous met dans le cœur.

Nummer 2 op het Eurovisie Songfestival in 1978 voor ons land. Dat was Jean Vallée en L'amour, ça fait chanter la vie. Voilà, dit was de Eurovisie Songfestival uitzending. Een speciale 70 show gewijd aan het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Je hebt nog één song te goed en dat is de winnende song uit 1979 van Milk and Honey. Ze wonnen trouwens in hun eigen land, want ook in 1978 had Israël het Eurovisie Songfestival overwonnen. Milk and Honey en Halleluja. Heel graag, tot volgende keer.

0: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sudinfo is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Tony van Beveren.

Met deze plaats zullen we tante Christian, Willy en Renske daar in Dunderlee wel tevreden maken. Hè? Danny de Rover, Als het leven naar liefdes maakt, is ook een van de lievelingsplaten van Jean van der Straten en Herman daar Wachtebeek. Hè? Zaterdag achter jullie iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En over Nederland gesproken, dit is er eentje van Arne Jansen. Als een meeuwende wind. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

was een plaat uit Nederland, zangeres zonder naam. Het was aan de Costa del Sol. We gaan nog een walsken draaien tussen de koffie en de patekes hier op zaterdagmiddag 8 juli. Gaan we doen met de 5 nummers en 2 ogen zo blauw.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

Deze dame kan je nog wel van herinneringen. We draaiden Marva, Ik dans met een ander. De volle plaat is origineel van The Voice of Europe uit Diwali. We hebben ze meegebracht door Laura Lynn met haar nieuwe single Met gesloten ogen. Sturen we in de richting van Jarne, Cindy en Moeke Nadine daar in Ekelgem. Want ook daar zitten ze te luisteren. Hè? Welkom erbij bij Radio Memory, jouw internetradio.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak hem

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

was Nico, die vorige zondag op interview geweest heeft bij ons op de radio hier met roeien, reilen en vissen hier in ons programma van ons klein Belgielandje. Gaan we terug naar Nederland en dit met Henk Wijnhaard. Ik heb een truc als een woning.

De man die deel maakt uit de familie Vals. We draaiden Sam Horis en Besame Mucho. Als ik even de klok bekijk in de studio en mijn playlist, gaan we stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met twee romantische platen. Eentje uit ons eigen België, eentje van Truus en Eenzaam. En dan nog eentje van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. André Hazes en Waarom? Hier bij Radio Memory uiteraard, hè.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

Met deze plaats zullen we de fans van Wiltura wel tevreden maken voor vandaag. Wiltura, wat je diep treft. We blijven maar in die goede oude tijd 1976 met de nummer van Paul Severs en Rocky.

0: Sint-Jans Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parquet geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwssite Sudinfo is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstad Delva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële hulplied van Lucien van Impe. Mijn

0: hier ook spijtig genoeg niet meer in ons midden, deze meneer Louis Nees en Laat Onze Bloem. En daarvoor hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week, de nieuwe Frank van Damme met Wat een coureur, onze Lucien van Impe. Welkom in ons tweede deel, te zaterdag 18 juli, iets over 3 uur geworden. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma. En dat is een reetje van broer en zussen. Ik heb het over Christophe en Lindsay. En mag ik dan bij jou zijn?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als er een clubje komt waar ik niet bij wil.

Deze man ken je nog wel van Lege Pullen. We draaiden Jan Biggel als bij ons de non weer kraait, allemaal hier in ons programma. We gaan stilletjes richting reclame. We gaan een plaat draaien in de richting van Jurgen Tinneke en Rune daar in Heluwe. We gaan Snollebollekes draaien met Sorry voor de overlast. En dan draaien we nog een van de mooie singles van Jonathan. En dit met een lach maakt alles zoveel mooier. Draaien we nog net voor reclame.

0: en een tut in mijn oor.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

was ook nog eentje terug in de tijd. Mino Rossi, jij was het mooiste meisje. Op deze zaterdagmiddag achter jullie. Ik neem je nog mee tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma hier bij Radio Memory. Dat is origineel van Corrie Konings, hè. We draaien de dansversie van Danny. En mooi was die tijd.

0: Gloria.
1: Onder leiding van Jimmy Samijn in de tijd. Get ready, mijn lied voor jou is diep. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Spring met de trein naar Oostende. En dan nog eentje van Jetty Paletti die je nog kent van Ik zit in een cafeetje. We draaien Que será mi vida. In de tijd een grote hit voor de Clips and Brothers. Hey, goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn naar Studio NL wereldwijd. Doet me trouwens heel veel plezier, hè. Welkom erbij.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Tanja, de laatste dans. Met deze plaats zullen we Urbanus en zijn dochter Peggy uit en de Rauten wel tevreden maken. Hè? We gaan een plaat draaien in de richting van onze collega Rudolf Stevens, die vandaag 65 jaar jong wordt. De beste wensen komen vanwege je collega's Tony van Beveren en Nancy. En speciaal voor jou draaien we jouw nieuwe single Rudolf Stevens en Ik hou van het leven.

We draaiden nog Sascha, Davy en de Romeo's. Een zomeravond met jou was het voor vandaag op deze zaterdag 8 juli tussen 14 en 16 uur. Tony van Beveren hier bij Radio Memory. Zometeen is er onze jarige Rudolf Stevens ook nog veel met de komende collega's. Maak er nog een fijne zaterdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 10 en 12 in het programma U Vraag. Wij draaien met Hilde Bruneel, Tony van Beveren en aan de telefoon mijn vrouw Nancy vooral jouw verzoekplaten. En we verwachten tussen 10 en 12 de enige echte Yves Segers bij ons in de studio morgen vroeg. Hè? De moeite waard om te kijken en te blijven luisteren. Yves Segers, je kent van Waar zijn die handjes? Graag tot morgen vroeg ietsje na 10. Dit is Danny Fabri en Georgette.

0: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht, in Nederland, is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

zijn we weer om tevreden, vrienden, dat we voor jullie het komende uurtje weer om leuke platen kunnen uitkiezen in onze aflevering van Deze Terug Naar Toen. We beginnen deden we vandaag alvast met een van die mooie oudere hits van ABBA, die mooie Hasta Mañana. André Brasseur kreeg je ook te horen op de achtergrond. Terug naar toen, een programma voor jou dat wekelijks terugkomt op jouw radiostation, waarin de oudere platen natuurlijk de hoogtij vieren. Ik wil jullie toch nogmaals allemaal bedanken voor al die fijne reacties die we binnenkrijgen. En die mag je altijd blijven doorsturen via rudolfstevens@telenet.nl.

En ik heb hier voor mij een mooie playlist van nummers klaar. Om voor jullie te draaien het komende uurtje. Laten we dan maar meteen verder gaan met Bonnie M. en die Belfast.

toch onverslijdbaar uit die prachtige klassiekers van toen. En daarom draaien wij ze toch zo graag in onze programma's. En vooral ook in deze Terug naar Toen. Bonnie M. en Belfast. Een lied van Willy Sommers. Sympathie is geen liefde. Maar vandaag in de versie van het mooie stemgeluid destijds van Bobby Prins.

Als je zijn palmares bekijkt aan hits die hij destijds heeft gemaakt, dan sta je soms wel eens een keer verbaasd van, ja hoor, wat een palmares heeft die man aan nummers, deze Neil Sedaka. En dit is er eentje van een midden tachtiger jaren. Het was destijds bedoel ik grijs gedraaid. Cecile van Dijk.

Cecil van Dijk met haar vrolijke deuntje vanuit de tachtiger jaren. Ik zou je voor geen geld van de wereld willen missen. En dit is een echte prachtige klassieker. Een van mijn favoriete songs van Ronnie Tober.

naar toen. Back in time met Rudolf Stevens.

Antwerpen van The Strangers, oorspronkelijk nummer uit de Franse chanson. En dan nog van onze volgende. Ze hebben het nummer gehaald uit het archief van deze grote meneer. Hij maakte prachtige liedjes. Deze. Ik heb het over Joe Dassin.

Hun muziek is nog altijd geliefd, dus onder vele fans dus. En daarom hebben we vandaag ook nog eens deze van CCR geplaatst in ons programma van Terug naar Toen. Net zoals de muziek die onverslijdbaar is van Boudewijn de Groot. We draaien vandaag deze nog eens, Jimmy.

toch weer een boos geleden, hè, dat we dit nog eens hebben gedraaid in onze programma's van Scooter en You. En dit is al een poos geleden. En het blijft toch altijd een mooi ding om te draaien, hè? Earth, Wind & Fire met Weekend. Welkom vrienden in deze Terug naar Toen.

Chris Norman heeft huidig ogenblik ook een fonkelnieuw album uit. Maar daar draaien we natuurlijk muziek van in onze andere programma's. En terug naar toen blijven we natuurlijk bij die pareltjes van toen. En destijds, toen hij de liedzanger was van Smokey uit die periode, gaan we nooit dit leuke ding draaien.

samen met deze van Smoking Vrienden moeten wij dringend van jullie afscheid nemen. Want onze tijd zit erop met deze Terug naar Toen. Wat vliegt toch die tijd, hè, als je die pareltjes van toen terug hoort. Maar geen... We waren even onze link kwijt, dus de microfoon viel even uit. Maar geen probleem hoor, wij komen heel graag bij jullie terug een volgende keer met Terug naar Toen. En laten we snel afsluiten met een van die krakers van Doe Maar. En zij brengen voor ons nog eens de bom. Tot een volgende Terug naar Toen en nog veel plezier hier op jouw radiostation.

0: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht, in Nederland, is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Hallo, goedendag. Je spreekt met Musky. Ik zit hier bij het programma bij Anja. En vooral voor het countrymuziek heb ik een pluspunt. Ik luister er graag naar en ik zing het graag. Welkom bij uw station.

0: Radio Memory. Radio Memory.
1: U luistert naar Country Lady Anja met On The Road Again op jouw radio.

0: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht in Nederland is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
4: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Een brok energie om deze nieuwe show mee te openen. Bryan Adams en Tina Turner, It's Only Love. Met liefde voor muziek doen we het weer de komende twee uur in deze nieuwe aflevering. Straks de nieuwsfeiten en in het tweede uur de jarige. En dit is nog Debbie Harry.

Franse chansons, die hoor je ook hier in de jaren 70, 80 en 90 met Pierre Groscola was dat. En de zanger Paul Kerk schreef dit nummer nadat hij ontdekte dat hun bassist stiekem bas speelde bij een andere band. Het gaat dus niet over een bedrogen liefde, maar over een vreemdgaande muzikant. Deze van Ace en How Long...

met zanger Brian Ferry. Heel mooi, deze van Roxy Music en More Than This. Het werd terecht een groot hit in de jaren 80. Dit nummer werd geproduceerd door Lenny Kravitz. Vanessa Paradis, ze had ook een groot hit met Julia Taxi. Dat was haar eerste, geloof ik. En dit is ook niet mis. Be My

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

dit blijft gewoon mooi. Hè. Zo dadelijk gaan we even kijken wat er allemaal in de krant stond jaren geleden op deze 18e juli. Eerst nog even deze uit de jaren 80. Jermyn Stewart. Hij zingt nog altijd Get Lucky.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 18 juli vandaag, de talentvolle Italiaanse wielrenner Fabio Castorelli komt tijdens de Ronde van Frankrijk ten val in een afdaling. De Italiaanse wielrenner overlijdt aan zijn verwondingen en dat vandaag in 1995. Een autobom verwoest het Joodse centrum van Buenos Aires. 95 doden en ruim 200 gewonden waren er vandaag te betreuren in 1994. De Belgische wielrenner Lucien Van Impe wint de Ronde van Frankrijk voor Joop Zoetemelk en vandaag in 1976. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk vandaag. Joop Zoetemelk wordt tweede, dat in 1971. En er was de oprichting van Intel Corporation en dat vandaag, ja, vrij lang geleden toch wel, in 1968.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn

Dit was de allereerste single die in 4 verschillende Billboard-lijsten tegelijk op nummer 1 stond. Stevie Wonder en deze Part-Time Lover. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90.

Ja, geen weekend zonder deze man natuurlijk, Barry White. I'll do for you anything you want me to. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Maar eerst gaan we het roer even 180 graden omgooien met een heel ander genre. Dit is een groot hit voor Peter Gabriel en Salisbury Hill.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
1: Goeie avond.
5: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

We maken ons klaar voor de jarige van de dag. Even opzoeken, weet u wel. Intussen een meezinger van je welste. Grote nummer 1 hit voor deze man hier. The Village People.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Elio Di Rupo is jarig, die wordt er 75. Dan ook nog Leo Madder, een Vlaamse acteur, die wordt er 80 vandaag. En ook Martha Reeves, die wordt er vandaag 85.

De toen 20-jarige Kim Wilde had nog nooit een voet in Amerika gezet, maar dit werd wel een grote hit. Kids in America. Van de ene grote hit naar de andere, uiteraard. Ja, zo gaat dat hier, hè. Met Yvonne Elleman, deze Love Pains.

jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers.

0: natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Een nummer met de nodige power in. Dat was Anouk, Nobody's Wife. Volgende week zijn we er ook weer in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog dit pareltje voor u. Simply Red en deze Stars. Maak er dan een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Met deze twee lekkere classics.

origineel moeten we eigenlijk teruggaan naar 1968. Komt van de Cheerleaders. Soulzangeres Barbara Eklund en Dusty Springfield nemen ook hun eigen versie op. En met de titel Soulful Struts verschijnt hetzelfde nummer ook als jazz instrumental. Swing Out Sister scoort een hit mee in 1992. Is trouwens terug te vinden op het album Get In Touch With Yourself. Die fijne Am I The Same Girl? En daarvoor als eerste vandaag in deze Studio 45 de eerste single van het vijfde studioalbum dat de heren van Level 42 uitbrachten in 1984. De geweldige Hot Water, die kwam langs daarnet. Hoi, wees welkom. Hiermee zitten we weer in Studio 45, dat wil zeggen twee jaar lang alleen maar de allerlekste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Want dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Hoi, ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie daarbij gezelschap houden. En waar heb ik zo meteen weer een hele fijne plaat voor jullie klaar liggen. Geproduceerd door het legendarische producers duo Jimmy Jam en Terry Lewis, die onder meer ook verantwoordelijk waren voor vele songs voor Janet Jackson, George Michael en betrokken waren bij Prince. En in The Time zaten trouwens. Zometeen Alexander O'Neill uit 1991 en All True Men. Maar eerst naar het jaar 1980. De titeltrack van de gelijknamige muzikale comediefilm waarin de band de hoofdrol speelde. Het nummer markeerde wel een belangrijk kantelpunt voor die groep, aangezien het de eerste single was na het vertrek van de originele overleden leadzanger Victor Willis. Hij werd destijds vervangen door Ray Simpson. Dit zijn die van Village People uit 1980. Can't Stop the Music. Yeah.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

af te voeren met hun eerdere drugsverslavingen. En de zanger Anthony Kiedis schreef de tekst grotendeels als eerbetoon aan de voormalige gitarist van de Peppers en mede-oprichter Hillel Slovak, die in 1988 overleed aan een overdosis heroïne. De term The Other Side staat dan symbool voor zowel het gevecht om na een verslaving weer een normaal leven op te pakken, als voor de dood zelf. Red Hot Chili Peppers, Other Side uit 2000, hier in Studio 45. En uiteraard hebben we vandaag weer een egotripper voor jullie meegebracht en een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar. En de biografie krijg je dan ook van mij, van één artiest of groep. In deel 2 straks, drie grote hits achter elkaar, vandaag van Barry White. En op het einde van de show is het tijd voor de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1992. De Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness. Dat is onze extra lange plaat dus. En oh ja, over een drietal platen heb ik ook nog een fijne Italo Classic voor jullie meegebracht. Nog heel even geduld, want ik neem je nog eerst mee naar bijvoorbeeld 1984. En oorspronkelijk komt die uit 1971 en werd die gebracht door de Amerikaanse band The Persuaders. Ik heb het over The Pretenders met The Thin Line Between Love and Hate. En Paul Carrack, dat is die van Mike and the Mechanics, verzorgt de keyboards en de achtergrondzang op deze uitvoering. Zometeen. Die hele fijne dus voor de Pretenders uit 1984. Thin Line Between Love and Hate. Maar we gaan eerst naar de hitparade van 1994. Dave Stewart van de Eurythmics bracht in dat jaar zijn soloalbum Greetings from the Gutter uit. Op zijn solo-debuut met Hearthstone als goed voorbeeld beweegt Stewart weg van de poprock en gaat eigenlijk meer richting de funk en dance. Hij heeft voor de Funky Sounds een band samengesteld met drie heren van Parliament Funkadelic, waaronder bassist Bootsy Collins. Heart of Stone wordt een bescheiden hit. Het album wordt commercieel gezien eigenlijk geen succes. Dave Stewart. I bought you.

0: Dit werd toen de eerste single van het tweede album Curiosity van de Canadese zangeres Carly Rae Jepsen, die voor het album trouwens een platendeal tekende bij het label van de manager van Justin Bieber. Carly Rae Jepsen dus, uit 2012, Call Me Maybe. En als je zin hebt om de videoclip nog eens een keertje te bekijken, wel, ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. Niet alleen Carly Rae Jepsen vind je daar terug, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zo ook bijvoorbeeld de Ego Tripper, ik heb hem daar geplaatst. Barry White met drie van zijn grote hits. De Manic Street Preachers staan erop met Motorcycle Emptiness. En ik heb er ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want de volledige show kan je beluisteren of het herbeluisteren wanneer misschien net iets beter in jouw agenda past. De link daarnaartoe dus heb ik op de Facebookpagina geplaatst. Misschien het nog niet hebben gedaan trouwens, like en of volg de pagina ook. En ook op Instagram zijn we terug te vinden. Ga naar @lex_degroot. Zometeen terug naar de hitparade van 1997. En de link wordt nogal snel gelegd met de Duitse DJ Zesh. En dat omdat het nummer exact dezelfde muzikale formule en sfeer heeft zoals Encore une fois van Zesh. En er is een link, want de vocalen op beide nummers zijn ingezongen door de Duitse zangeres Sabine Ohms. Zometeen, Encore en Le Dischocchi. Maar eerst de Italo-classic van vandaag. Een fijne uit 1984. En je mag wel zeggen dat het wereldwijd een van de grootste en meest invloedrijke klassiekers is binnen het Italo-disco-genre. Het model Monica Stucchi werd door producer Roberto Gasparini ontdekt en naar voren geschoven als het gezicht van Valerie Dore. Zij deed de promotie en de lip-sync tijdens televisieoptredens. De werkelijke zang werd ingezongen door Dora Nicolosi, de liedzangeres van de formatie Novecento. Op Spotify is er trouwens een leuke playlist van de Italo Classic. Ga er van het account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 dus de playlist terug van de Italo Classic. Valerie Dore, The Night.
1: Studio 45 goes Italo. So

0: zijn onderweg. De jongens van Modern Talking.
1: Je regarde le disjockey.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Radio Memory. Goeie avond.

Het werd de tweede hitsingle voor deze Duitsers van Modern Talking. Na een eerste en grootste, You're My Heart, You're My Soul. 1985 bereikte deze You Can Win If You Want de top 10 van de hitparade hier bij ons in de Lage Landen. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. Niet te vergeten, straks in deel 2 de Ego Tripper. Dan krijg je van mij 3 hits achter elkaar van Barry White. En je krijgt zijn biografie. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaats. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1992. Met de Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Maar in dit uur gaan we nog naar 1976. Memory Motel bestaat echt. Het ligt namelijk niet ver van kunstenaar Andy Warhol's toenmalige huis in Montauk, Long Island. Het is een pittoresk plaatsje even buiten New York City. De band, en we hebben het hier over de Rolling Stones, verbleven daar in 1975 even tijdens hun Tour of the Americas. Het motel was naar verluid de enige plek in de wijde omgeving waar een pooltafel en een piano te vinden zouden zijn geweest. In dit uur nog, de Rolling Stones uit 1976 met Memory Motel.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471-76-8138 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

werd de tweede single van zijn destijds 12e studioalbum alweer. Dat heette Body Wishes. Rod Stewart met die fijne What Am I Gonna Do? I'm So In Love With You uit 1983. En daarvoor, als eerste in deel 2, gingen we terug naar 1990. Met muziek uit de stal van Stock, Aitken en Waterman. Lonnie Gordon heette ze. En ze had een hit te pakken met The Happening All Over Again. En die heb je er net van mij te horen gekregen. Hoi, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog, een klein uurtje. De lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, nog een klein uurtje is dit jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze egeltripper. Dan krijg je van mij de biografie en drie hits achter elkaar van vandaag, Barry White. En op het einde van dit uur, tijd voor de Lex XL, dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag naar 1992. De Manic Street Preachers komen er straks aan met hun Motorcycle Emptiness. Maar zover zijn we nog niet, want we gaan eerst naar 1982 bijvoorbeeld. Met de debuutsingel van de Britse zanger Adam Ant, nadat hij zijn eigen band had opgegeven, namelijk Adam and the Ants. En het nummer is een directe cynische reactie van hem op de Britse pers. Want de media waren destijds geobsedeerd door zijn privéleven en probeerden constant schandalen te vinden. Afkomstig van zijn eerste soloalbum Friend of Fool krijg je van mij zometeen uit 1982 Goody Two Shoes. Maar we gaan eerst naar de Spice Girls. De debuutsingles Wannabe, Say You'll Be There en To Become One bereikten allemaal de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Net als de volgende drie singles trouwens. Het nummer is geïnspireerd op de prille relatie tussen Gary Halliwell en tekstschrijver van het nummer Matt Rowe. Uit 1997, Spice Girls, To Become One.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Het werd een megahit voor de Duitse rocklegende Udo Lindenberg. Hier tezamen met de rapper Apache 207. De single verscheen in januari 2023 en groeide uit tot een van de meest succesvolle Duitstalige nummers aller tijden. Udo Lindenberg en Apache 207, Comet. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Barry White. En Barry White werd geboren als Barry Eugene Carter in 1944 in Galveston, Texas. En groeide op in Los Angeles. Al op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in muziek. In de jaren 60 werkte hij aanvankelijk achter de schermen als sessiemuzikant, songwriter, arrangeur en producer voor verschillende platenmaatschappijen. Zijn eerste successen behaalde hij als producer van het vrouwelijke zangtrio Love Unlimited, dat in 1972 een hit scoorde met Walking in the Rain with the One I Love. Kort daarna richtte Barry White ook het Love Unlimited Orchestra op. Hun instrumentale nummer, Love's Theme, uit 1973, bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten en groeide uit tot een van de bekendste orkestrale soulhits van de jaren 70. Datzelfde jaar brak Barry White ook als solo-artiest door met het album I've Got So Much To Give. De single I'm Gonna Love You Just A Little More Baby werd zijn eerste grote solo-hit. Zijn warme baritonstem, romantische teksten en rijke orkestrale arrangementen werden zijn handelsmerk. In de tweede helft van de jaren 70 volgden verschillende internationale hits, waaronder Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First, The Last, My Everything, Never, Never Gonna Give You Up en It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Zijn albums werden wereldwijd goed verkocht en hij bleef ook actief als producer en arrangeur voor andere artiesten. Tijdens de jaren 80 nam zijn commerciële succes af, maar hij bleef muziek uitbrengen en optreden. In de jaren 90 kende Barry White een heropleving van zijn populariteit. Zijn muziek werd opnieuw ontdekt door een jonger publiek en verscheen regelmatig in films, televisieseries en reclamecampagnes. In 1994 scoorde hij opnieuw een internationale hit met Practice What You Preach, afkomstig van het album The Icon Is Love. Naast zijn eigen werk werkte Barry White samen met verschillende artiesten. Zo nam hij in 1999 het duet The Longer We Make Love op met Chaka Khan en werkte hij mee aan projecten van onder andere Quincy Jones. Barry White kampte in zijn latere jaren met gezondheidsproblemen als gevolg van hoge bloeddruk en nierfalen. Hij overleed op 4 juli 2003 in Los Angeles op 58-jarige leeftijd. Zijn laatste studioalbum, Staying Power, verscheen in 1999 en leverde hem postuum 2 Grammy Awards op. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Barry White.
1: Nothing and nobody baby could ever take

for the first, the last, my everything uit 1974 zijn allergrootste hit. Daarvoor You See the Trouble With Me uit 1976. En uit 1975, als eerste in dit rijtje van drie, I'll Do For You Anything You Want Me To. Barry White kreeg je te horen met drie van zijn grote hits. Want hij is deze week onze egotripper hier in Studio 45. Er is een Spotify playlist. Ga naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de egotripperlijst terug. Zometeen naar 1988, met eentje van Rick Astley, afkomstig uit zijn album Hold Me In Your Arms. I Don't Wanna Lose Her is voor jullie onderweg. Maar we gaan eerst naar 1976. Het nummer volgde op zijn wereldwijde megahit The Hustle van 1975. En hoewel de shuffle in de States niet hetzelfde commerciële succes wist te evenaren, groeide het internationaal uit tot een grote hit. Vooral in het Verenigd Koninkrijk sloeg de plaat aan, waar het in 1977 de top 5 van de officiële hitlijsten bereikte. Dit is Van McCoy, The Shuffle.

0: 2004 zometeen. Eentje voor Simply Red.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Goeie avond.

0: 2004 dat het achtste studioalbum van Simple Red uitkwam. Dat heette Home. De bandleden Mick Hucknall, Pete Lawson en Steve Lawson schreven het gelijknamige nummer. Je kreeg meer te horen in de Tintin Out Radio Mix, Simple Red met Home. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En hiervan is er ook een Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot op Spotify. Daar vind je onder Studio 45 dus ook de fijne lijst terug van de Lex XL. Volgens bassist Nicky Wire is het nummer een 6 minuten durend epos over vervreemding en wanhoop. De tekst, grotendeels geschreven door Wire en de verdwenen gitarist Richie Edwards, bekritiseert het moderne kapitalisme en de consumptiemaatschappij. Het beschrijft hoe de maatschappij jonge mensen dwingt om een oppervlakkig leven te leiden dat volledig in het teken staat van werken en consumeren. Ik laat jullie met de Manic Street Preachers uit 1992 met Motorcycle Emptiness. En ik wens je nog veel plezier met de rest van de Joxy bij ons. Maak er vooral een hele fijne week van. En dan zijn we volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly

voor Beats. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Festival vibes, pompende house beats en de beste tracks. En dit allemaal non-stop in de mix. Geniet.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.